ken je garen de legende die vertelt van overlang. Hoe dat komt dat als een denner, zijn akronkelt als een slang. En hoe dat komt dat je veel leuvels langs aan oevers hier nog ziet. En daarom wil men naar geloven, ik zing het amor in het lied. Was de taart nog dat de nekkers watergeesten opgepast. Een pitte koesten trekken en verzoepen in het moeras. En ter woorden nog geen bonen, geen rivieren, geen stroom.

ze gebleven tot ons hier, hier kwam verbouw. En dan zou je vast leven, ik zak hier weg tot uw man zou. En dan riep ze aan groeste merre, het was een reuze machtig pjeit. Het kwam gelopen al van verre, het zwierde gemis aan een stijt.

kregen de merre een verzand ploeg in het gareel. En ze sneden diep in gerre als een drokkels akkordeel. Een morongier, odoriet veren, want sapiet was teken blend. Het dus een trok gerecht te veuren, krom en schief ging het een eind. En de kwellen bleef ze plekken, hoe ze aan mes, het was aan betand. Dat er een tata dood moest trekken, en als meet de jaar op.

van de ploeg en van de klauw. Al die jubels en die bergen zijn venijnig gemokt. Leeberg palorig is bergen, ziet dat er mooi op gerokt. Je mag het van ma proberen, blijf benijen, ver ma poort.

zoveel steien, Ozan Oevers, zoveel derpjes, Ozan Zaal, zoveel briggen gewoon geroven, weinig schepen gewoon verbouwen. Toch werd er nog veel gewandeld, het toerisme, de lijn nog brood. Maar we hebben hem veel mishandeld, overstreuming is aan vroeg. Al geloofde in nieuwe nekkers.